Ik wil weg, maar ik weet niet hoe. Maar ik weet één ding zeker, dat is waar naartoe. Als je het niet meer ziet.

0: Märchen. Zu bewegen.
1: Fortgezet. Naakt. De ogen. Diep zwart. De liefde. Ontkracht. De schoonheid.

0: kankerfeest. Anders kan nog iets jij gaan doen, maar het zal voor jou de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier zeg, vraagje, moet je dat binnenkort weg, geloof ik, hè? Heb je nog van die stickers van fuck de NDA weg? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanke, reviens chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la raid. Récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze willen ook op aan om in stand te houden. Als het maar duurt, zet maar eens een belletje. Dikke bij ze. Joe.